wende voor bladert. Mijn boek stressen mee. Mijn liefde haar baart.